Vi vore dot sine en dit boek van hier en wieder. Hij redt van de waarheid dat God wordt te arm gedonen heeft en dat bewijst dat zijn zeichnis zeer persoonlijk is. God is nu niet bloos de drie jonge Hebreeën er God. Die is nu Nebuchadnezzar zijn persoonlijke God. Hij redt dan ook van God zijn wondertekens en zijn regeren. Hij deed nu anerkennen dat God even arm harsche deed. Dat God zijn rijk hekken is als zijn. Endlich Eva zien tjenigrik is. Een vriend dat is ne vrede, die bloos dan to een mens zijn hoort komen kon, wann een mens met God verzeend is. Paulus redt ervan, wann hij zegt dat wie dicht in geloven zijn gerechtvaardigd en haar vrede met God dicht ons Heer Jezus Christus. Dat is de vrede die hij op dat triets voordig moog dicht zijn bloot. Dat is de vrede die no een zinde zijn hoort kent, en zeg dat alles in ordning is, wils de stroof is betold. Jezus heeft die betold. Nu is God aan onze zied. Jo, al die trouble en nood dat in deze wereld is, is door wegen die zin, ober God kan en deed ons vrede geven, zo goa en trouble. Een jonge man had door een predje gezegd dat hij niet vrede had aan zichzelf, hij had niet vrede met zijn elderen, hij had niet vrede met zijn leraars en hij had niet vrede met irgendwem. Eerstens moet door vrede zijn met God. Wanneer door vrede is en dat mensen hoort, dan kan door ook vrede zijn met mensen ram eenem. Maar zolang als door niet vrede is met God, kan door niet worden vrede zijn met irgendwoord en irgendwem. Mij is er dat veel van wat nu er zijn genaamd wordt en mensen, kunnen geheeld worden, want mensen kunnen worden vrede en ere horten hebben met God. Ober mensen willen zo'n niet aannemen. Jaren terug, als de Tweede Weltkrieg even weer, neemt de regering veel van die soldaten, die weer gevangenen geweest, naar een gewisse stad, waar ze den onzeker willen, dat heet dokters en zielendokters, ober die jonge mannen willen bloos met ere families reden. Die zeiden dat ze God hadden kennengeleerd, dat Jezus weer met aan je was, en ze hadden beden geleerd. Den veel niet zeelendokters en zo wat, dat werden de zeelendokters den help veel, dat is mij zo. Vriend, dat evangelium is een sterke gezondheidsmiddel, ook in deze tijd. Mensen veelt vrede met God. Over zonen die niet aan God leven, willen dat ons insteten en proeven dan allerhand andere mensen vrede te geven. En zo'n brengt bloos meer trouble en zeelenangst. Den veelt dat evangelium, vriend. En dat is waarom ik nu nog probeer God zijn radingswerk door dat evangelium te verkondigen. Mij is dat zo schoon, dat in zoveel van onze scholen nu wordt de Bijbel gans en koor uitgesloten en uitgeloten. Den wordt allerhand zest wat je leert dit en dat, en mensen die naar school gaan, hebben geen vrede. Er zijn zoveel die zo denken, dat wanneer ze bloos kennen meer en meer wissenschaft hebben, dan worden ze ook vrede hebben. Wils aan zo is, dat wanneer ze veel wissenschaft hebben, dan worden ze goede arbeid krijgen en de geschaft steden, en dan kunnen ze goede loon krijgen en veel geld maken, en dan worden ze zaken kunnen hebben, en dan worden ze vrede hebben en aan wordt het schijn gaan. De beze heeft aan blind gemaakt tot de waarheid en heeft de wereld beschommeld. Aber wade, vriend, God zijn woord en Jezus Christus kunnen vrede brengen tot dat mensen hoort. Dat weer dem Nebuchadnezzar zijn het probleem ver dem dat dit te arm passiert. Aber als hij dem Heer onerkennen deed en zich te arm han jef, dan weer dat ganz anders. En God luurt dat du Jezus aannemen zalst, zodat du ook vrede kunst hebben in din hoort.

Nu vil vi trygne din tekst gående. Daniel, dat vierde kapitel, en den vierde bet negende vers. Ek, Nebuchadnezzar, wie in mijn huis, ganz makkelijk, en ek weer wohlhabend, en ek zag een droom, en ek angst mij zeer, en mijn gedanken en mijn bad, en de visionen en mijn kop, troubelde mij. En zo moek ek en beveel al de wijze mannen en Babylon ver mij te brengen, zodat zij mij dat kunnen openboren wat de droom meent. Dan kwamen de stierenchikkers, de Chaldeeën en de voorzaaiers naar mij, en ik vertelde aan den droom, maar zij kunnen mij niet die mening duidelijk maken. Maar te laatst kwam Daniel ver mij, dem zijn nomen Belteshazzar weer, naar dem nomen van mijn afgod, en wem de jest van dem heilige God is. En ik vertelde aan den droom. O Belteshazzar, de meester van de stierenchikkers, wil ik weten dat de heilige God zijn jest en die is, en zijn geheimnis bodert die, zei mij wat de visionen van mijn droom zijn die ik gezien ha, en ook wat dat meent. Wat de visionen aanbelangt die ik hoorde als ik in mijn bad weer, checkt ik en zei, door weer een boom en een med van de eerd, en die weer zeer hoog. Dit is dan de visioen, een droom, die Nebuchadnezzar had, zeer interessant. Een leid dat interessant is, en dat een beeld is, van wat van man hij weer voor de ervaring, die hij had, nou dit, en hoe vaker hij die weer ek, oder mij, oder mijn, brukt. Ik wil hier een beet meer wat zeggen van de vorm van er zijn dat Nebuchadnezzar schiet houd. En waarde, dat is te zijn dat het een vorm weer, dat am eerste zeer stolt moet. Dat is je dan ook zo'n dat de meeste mensen veel trouble met haar. En meer zo, dat wordt bloos aan mijn oorje in deze wereld. En zo'n stolt het brengt allerhand voor andere trouble met zich. Een leid dat zo'n hoogmoed met zich brengt, is dat mensen niet de gezaadse in een land beobachten willen. En is zo dat de gezaadse goed zijn voor anderen, of ze zijn je zo beriemd, of ze zijn zo veel weer te andere mensen in land, dat ze de gezaadse breken kennen en niet verantwoordelijk zijn daarvoor. Stoltheid is ook een zaak die zeer veel mensen naar de haal brengen. En ik zie dat zeer goed in je worden en de jaren en mijn predje zijn. Ik heb eermaal met mensen gereed wij in zeiligheid, en dat ze zich zullen tot de Heer Jezus bekeren. O bevorken, wanneer we dan eerst een stoot vertaald hadden daarvan, en ze egel reden van ere goede woorden, dan met eenmaal zeide een je dat van al die goede woorden, die ze je donen hadden, niet goed genoeg werden voor de Heer, dat hij aan zal voor dat goede hem hemel en aanloten, dan zeide ze, nou dan laat de Heer mij door de hals schekken. Mijn vriend, dat zijn schraatlige gedanken, maar dat is stoltheid. Zo'n mensen denken dat ze toch zo'n goede mensen zijn. Maar ze doen zich dan vergelijken met andere mensen die slechter zijn als ze zijn. En meestens kan een mens wem vinger die slechter is als hij is, wanneer hij manchmal ook een stoot zeker maakt, jo? Maar daar worden veel stolte mensen in de hal zijn, is mij zo, en bloos doorwegen, dat ze niet toestonden willen, dat aan een radar veelt, dat ze zintelijke mensen werden, dat nemen lang het stoot, en de bijzondere ervaring van de tenig Nebuchadnezzar, toestonden dat aan een radar veelt, en zo worden er veel zinnen, en ik wonder, wat ze dan denken worden, wanneer ze in een haal worden zinnen, en ze terugdenken aan de gelegenheden, die ze houden Jezus aan te nemen, en uit de haal te blijven. De rijke man en de geschicht van de rijke man en de arme Lazarus en dat Lucas Evangeliums boek, dacht zeer goed terug als hij in de haal weer. Jo, hij kon daar denken, hij kon Lazarus zijn, hij kon Abraham zijn, en niet bloos dat. Wanneer hij Abraham ook niemals in zijn leven gezien had, dacht kende hij aan. En wanneer hij Emmahan ook niemals in zijn leven gebeten had,
Als hij een half weer, deed hij beden, over dat half aan nust, dat weer te lood. En dat de tjenig Nebuchadnezzar stelt weer als tjen geheimnis. Dat weer verlegt een je motor en geheimnis, maakt de meeste mensen en zijn rijk, dat hij ook eindelijk erzinnig weer. Hij had dat emmerhand goed kunnen geheimnis houden door de meeste mensen. Een bewijs dat hij een erzin krankheid had, weer te zijn en hoe zeer dal en wuttig hij weer, wan mensen niet zo deden als hij wil haar, dat ze zullen. Ik denk nu waarder aan die drie jonge mannen, en hoe zeer wuttig hij weer, als ze aanweten leten, dat ze niet doolvallen worden voor dat gestalt, en dat niet aanbeden worden. Ober God heeft wij met zo'n te handelen, wan die ook zeer hoog beriemd mochten zijn. De sleutel te dit kapitel is te vinden in den 17e vers, wo dat zegt, deze zaak is bestemd, derg den Befehl van de Wächter en dat aankommandieren van de Heilige, zodat de Levende weten mochten dat de Allerhechte regeren deed en dat mensen rijk en jeft dat to wem immer hij wil en stelt dat op over de geringste, mank mensen, anders je zegt, God jeft aan zo'n regering als ons traft. Wie worden dat nächste Mal terugkommen op dit kapitel in Daniel? Maar dan Gottes Segen, meine Freunde.

Hoi docht no. Opa dan fall hem ook bij dat zijn papa gezegd had. Met al onze zorgen en met al onze fehlers te we in hem haren komen. En hij helpt ons. Hoi knoeit zich aan en bid. Hoi bid eerst maar om vergeven dat de Heer hem nog mag vergeven. Waar hij toch zo ontevreden wezen weer. We hem het niet genoeg weer wezen. En leuk wat zijn mama en papa aan mij heeft hadden. Nee, dat weer slecht van hem gewezen. En er steed andere zelfs te leuven. Had hij eenmaal bloes gezegd dat men hem zou leuven geven. Hij bed ook dat hij zoveel slecht te doen had. En dat hij ook zijn vriend had vijgelogen. En je zegt hij wordt voortkomen naar huis voren in de schuil. En hij weer verhoopt is naar huis voren. Hij had zoveel gelogen. Dat we hem nu zo erschoen dat hij zo slecht gewezen weer. En bid hem weer. En bid dat de haar hem nog mocht. En rein het woord geven. En dat hij dat ook kon. En onder het leven omvangen. Dat hij niet meer brugt zo gewaarschijnlijk zijn. De klok wie al even 12. Als hij op je te beden. En ze dacht, nu moet ik me ook langzaam doorlaaien. Morgen wil hij tijdens naar school gaan. Vielleicht komen de arbeid al tijdens. En dan kan ik me eens vooruit sluiten in naar school voren. Zo sluip hij ook schoon in. Zijn zorgen had hij alle de haren afgegeven.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC-gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

tafel. En zij weet ook dat zij waren naar Govchrië, de helle jest wordt komen. En zij wisten dat Johannes de Dijpa, die weer je veldbaas met hem helle jest. Zij wisten ook van zo'n profeet als Elia, die weer je veldbaas met hem helle jest. Ober Jezus is nou helemaal hier op eerd. En zij worden hem nog jeder willen hebben als erkennig, wils hij is de Messias, de Christus, de Gezalfde. Hij zal erkennig zijn, hij zal errader zijn. En nu willen zij weten, is dit dan nu die tijd, want u wordt Israël er recht verstalen? Zij worden hem wel vrouwen, wat wie van die denk je dan, als dat wat nu passieren wordt? Hij zegt aan, dat is niet verjunt, die tijden in deel te weten. Die de Vader sich in seine Macht bestemt haft. Aber wann der Herr ja jetzt überhünd kommen wird, wo je Kraft kriege, und je wurde meine Zeier sein in Jerusalem, und in ganz Judäa, in Samaria, und über die ganze Welt. Jesus sagt an so eine Dinge, wollte neidig erst, dass sie weiter. Aber nicht alles, wo sie nicht schädig zu sein, sagt er an nicht. Das ist vielleicht nicht gut, wann wir würde alles weiter, zu wort wie nicht schädig sind. En krijgt wordt het eng nog maar wat toekomen. Ik leef wie zullen hem geloven leven. Dat is niet dat God niet weet wordt het eng wordt komen, wat hij zich haar vergenomen. Ober dat is niet voor ons te weten. Ober wie zullen leren met een verlangen. En wanneer we dat doen, dan hebben we hem een hoop niet. Als Jezus zegt, leert in Jeruzalem, en de Heilige Geest wordt komen, en dan wil je mijn zeien zijn, over de ganze wereld. Also sie zullen leren met een verlangen. En als hij dit gezegd had, zagen zij dat hij ver aan opgehoven wordt en in een wald neem aan waag, dat zij hem niet meer zijn kunnen. En als zij hem hingen rondcheckte, während hij naar hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider. Deze aan zeiden, je mannen van Galilea, waarom sto je hier en checken naar hemel? Des Jezus, die van junt am hemel Nen je nomen wordt, wordt krijg zou terugkomen, als je hem hebben zijn je noemhemel voor. Jezus had gezegd, dat zij worden zijn zeien zijn, over de ganze wereld. Ober hij voortrekt hem hemel, hij voortrekt naar zijn vader. En zij zijn je dat eindelijk, waar hem opgehoven wordt, wat hij in de wolkje is. En dan hield zich zo, dat zijn er twee engel, en die engel verstaan wat er passeerde deed. En zij weten ook wat er passeren wordt. Zij zeiden, dat Jezus wordt terugkomen. Jezus had het ook gezegd dat hij wordt terugkomen. En nu zei de engel dat hij wordt terugkomen. Ober niet Jezus, ook niet de engel, zei krijgt, wanneer hij dat wordt zijn. Also dan nu wat. Lucas reed ook van wat hier passeren deed. En Lucas 24, vers 49. En ik wil je dat checken, wat mijn vader je versproken heeft. Ober blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even junt komen wordt. Hij neemt aan Ruud bij Bethanië en hoofd zijn heen op en zeeend aan, en während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op naar hemel. Zij, oba, beden hem aan, ging je met grote vrede terug naar Jeruzalem, en bracht er een tijd aan tempeltouw, en dankte en loofde God. Jezus had zijn jongen gezegd, alles wat er nodig was, dat zij weten zullen. Zij zullen leren wat de Heilige Geest komen wordt, in Jeruzalem. Aber ze wisten niet hoe lang. Jezus zegt, hij wordt terugkomen, naar deze eer. Krijgt zoals hij de verloten heeft. Aber ze weten niet van ja. Aber nu doen ze leren met een verlangen, en dat jaft aan hoop niet. En Lucas zegt, zij waren vol grote vrede, en zij deden God eer. Zij hadden er ganz het vertrouwen in Jezus gezet. Als hij aan geraubt had. En nu hebben zij een arbeid te doen. Ik geloof dat weer niet zo'n arbeid als wat zij hebben gerekend hadden. Ober ze weten wat voor arbeid Elia deed, en ze weten ook wat van zeugnis Johannes de Dijper via. Also ze waren gewoon niet ohne hoop neemt te die tijd. En ze waren zich alle einig. Ze waren leren, en wanneer de Heilige Geest komen wordt, dan worden zij die arbeid doen, wat hij aan geven wordt, zoals Jezus gezegd heeft, wils deze twee sterven immer, en die sterven ook met God dem Vader. Also de Heilige Geest is gekomen, hij kwam op Pinkster. Ober Jezus is nog niet teruggekomen. En nu leer wie, en wie hebben ook een verlangen, dat Jezus wordt terugkomen.
Oba.

0: The clock has oint mat 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.

Nu vil vi trygne din tekst, Gunne. Daniel, dat vierde kapitel, en din vierde bet negende fase. Ek, Nebuchadnezzar, wie en mijn huis, ganz makkelijk, en ek weer wohlhabend, en ek zag een droom, en ek angst mij zeer, en mijn gedanken en mijn bad, en de visionen en mijn kop, troubelde mij. En zo moek ek een bevel al de wijze mannen en Babylon ver mij te brengen, zodat zij mij dat kunnen openboren wat de droom meent. Dan kämen de stierenchickers, de Chaldeeën en de voorzaaiers naar mij, en ik vertaalde aan den droom, aber zij kunnen mij niet die mening duidelijk maken. Aber te laatst kämen Daniel ver mij, dem zijn nomen Belteschazer weer, naar dem nomen van mijn afgod, en wem de jest van dem heilige God is. En ik vertaalde aan den droom. O Belteschazer, de meester van de stierenchickers, wil ik weten dat de heilige God zijn jest en die is, en zijn geheimnis bodert die, zei mij wat de visionen van mijn droom zijn die ik gezien ha, en ook wat dat meent. Wat de visionen aanbelangt die ik had, als ik in mijn bad weer, checkt ik en zei, door weer een boom en een med van de eerd, en die weer zeer hoog. Dit is dan de visioen, een droom, die Nebuchadnezzar had, zeer interessant. Een leid dat interessant is, en dat een beeld is, van wat van man hij weer voor de ervaring, die hij had, nou dit, en hoe vaker hij die weer ek, oder mij, oder mijn, brukt. Ik wil hier een beet meer wat zeggen van de vorm van er zijn dat Nebuchadnezzar schiet had. En waarde, dat is te zien dat het een vorm weer, dat am eerstens zeer stolt moet. Dat is je dan ook zo dat de meeste mensen veel trouble met haar. En meer zo, dat wordt bloos aan mijn oorje in deze wereld. En zo'n stoltheid brengt allerhand voor andere trouble met zich. Een leid dat zo'n hoogmoed met zich brengt, is dat mensen niet de gezaadse in een land beobachten willen. En is zo dat de gezaadse goed zijn voor anderen, of ze zijn je zo beriemd, of ze zijn zo veel weer te andere mensen in land, dat ze de gezaadse breken kennen en niet verantwoordelijk zijn daarvoor. Stoltheid is ook een zaak die zeer veel mensen naar de haal brengen. En ik zie dat zeer goed in je worden en de jaren en mijn predje zijn. Ik ga eermaal met mensen gereed wij in zeligheid. En dat ze zich zullen tot de Heer Jezus bekeren. Overvorken, wanneer we dan eerst een stoot vertaald hadden daarvan, en ze egel reden van ere goede woorden, dan met eenmaal zeiden een je dat van al die goede woorden, die ze je donen hadden, niet goed genoeg werden voor de Heer, dat hij aan zal voor dat goede hem hemel en hen laten, dan zeiden ze, nou dan laat de Heer mij door de haal schekken. Mijn vriend, dat zijn schraadelijke gedanken. Maar dat is stoltheid. Zo'n mensen denken dat zij toch zo'n goede mensen zijn. Maar zij doen zich dan vergelijken met andere mensen die slechter zijn als zij zijn. En meestens kan een mens wem vinger die slechter is als hij is.

nu sät dig då. Gons och loin endes förbrett. Hoi vi gons aberest. Vot sola nu döna. Hoi lehn sich langsam jens oine papieren rolven der stund. Na rest is gröte detja. Hier sort ei vot sola blöst döna hier. Färmare som ans vor hier zoin mensch hankomma. Dort wisst ei. Soll ich hier nur die ganze Zeit verbringen? Langsam wird der Bütte schämer. Aber dip muck am nicht ut, heu hat sie sich nicht schnipslomt mit. Dei holt heu nur ut. Jo, nu hat er Zeit, heu wurden bis zu lehren. Heu nahm sie ne Bete ut. Heu hat ein paar Tüß verjährt, wenn heu alle zu Maria in der Schule brugt. Aber heu wird dort lehren, wo heu mit hat. Heu lest und lest. Als al meer als ieder derde les had, wat me dacht, het wordt je überhaupt niet wat je les hebt. Zijn je danken weer ook gans voor anders wens, en hij kan überhaupt niet aan dit denken wat hij hier leest. Dan jent hij me een beetje raam, en tijd, waar hij hier überhaupt weer. Jo, hier weer toch wel bureau. Hier zouden de mensen van telefoneren moesten en veel schrijven moesten. Hoi eens waar dat red, maar wat zal ik je doen? Het wordt langzaam al gans diesta. Jo, zijn Bibel had je hoi met. Hoi kon je een Bibel lezen. Dat wordt papa nu met eind ook zo oven steunen. Hoi tijd naar de klok. Jo, de klok wil eeuwen zaas. Nu wordt papa al thuis zijn. Die worden ongestieerd te hebben. En nu wordt de Bibel lezen. Hij wil dat ook zo doen, zo als thuis. Hij bleedert, maar wat zal ik lezen? Jo, dit weer het. Lucas wil hij lezen. Lucas 15. Als hij dat zag, wil hij aan je schrift, aan je strijd weer. Dan dacht hij, dat wil ik maar wat lezen. Dat heeft me eens van nou in de 10e maar aan je strijd, wens me dat je vallen heeft. Hij vangt aan de schrift te lezen van verlorenen zijn. En hij leest, een vader had twee zeens. En hij leest weer in dem einen zeen, dem weder thuis nicht mehr gut genoeg. Der had zo'n schoone thuis, te dem weder zeer scheet, der had van allem genoeg. Aber nee, dat reed dem nog immer nicht. Hij leest, wo de jong dan einfach van thuis waarschijnt. Wo de zijn geleid, wo onder zween zete doet. En wie schlimm dat om dem jongdom wordt, dat hij te goede las bij de schwien omkom. Dat hij kon op schwien oppassen en nog niet mal het eten van deze schwien trech. Zo wiet wie hij raufgerutscht.

Hoi docht nu, op het aanval hem ook biedt dat zijn papa gezegd had, met al onze zorgen en met al onze fehlers, te we in hem haren komen, en hij helpt ons. Hoi knoeit zich aan, en biedt. Hoi biedt eerst maar om vergeven dat de Heer hem nog mag vergeven, waar hij toch zo ontevreden wezen weer. We hebben niet genoeg gewezen om leuk wat zijn mama en papa aan mij heeft hadden. Nee, dat weer slecht van hem gewezen. En er steed andere zelfs te leuven, had hij eenmaal bloes gezegd dat men hem zou leuk geven. Hij bed ook dat hij zoveel slecht te doen had. En dat hij ook zijn vriend had vijgelogen en je zegt hij wordt voortkomen in huis voor in de schuil. En hij weer verhoopt is nu huis voor. Hij had zoveel gelogen dat we hem nu zo erschoen dat hij zo slecht geweest weer. En bid hem weer en bid dat hij haar hem nog mocht en reine het woord geven. En dat hij dat ook kon en onder het leven omvangen. Dat hij niet meer brugt zo gewaarstig zijn. De klok wie al even 12. Als hij op je te beden. En ze dacht, nu moet ik me ook langzaam doorlaaien. Morgen wil hij tijdens naar school gaan. Vielleicht komen de arbeid al tijdens. En dan kan ik me eens vooruit sluiten in naar school voor. Zo sluip hij ook schoon in. Zijn zorgen had hij alle de haren afgegeven.

0: Als hij zijn man opweidt, dan heeft hij een donderende luide stem bij hem bezien. Na, du abschezel, wat is du hier?
1: Hij verveert zich zo schrijtelijk zo. Pini zoot hij en draait zich gans zo met een reis aan de wond. Ja, wat doet hij hier, wat zal hij hier te zeggen?
0: Du hast hier wel een gebroken. Te woe best een geklotert.
1: Am vol nog zo pinisch bij. Wat zal hij hier te bezaaien? Het hebben is een gebroken.
0: En wat wist u hier? Du gosse Benjel. Waarom bist du nicht thuis? Zijne jongens als die veel lengse verprielen. Dat ze zo'n gorsheid niet meer doden. 10 jaar wens ze ulten als du je hier te nacht naar huis. Wat hast du hier de nacht even doen? Hast ons toch wel nog beslamd? Alles hier volgetruimeld met die sokkerplots.
1: Niet wettelijk. Waarom hebben we alles volgetruimeld? Dus man jint gans dal los. En zegt,
0: het ruikt nu de politie. Den kost u alles vertellen wat hier geweest is. Nee, kom leuwe voets met. Als dit hier nog wat gewaarst heeft.
1: Ja, daar jint langzaam heen aan de onkel. Wat zal hij ook bloos hem zeggen? Wie zal hij den dit vertellen? Nee, dat wist hij gewoon niet. Als hij in dem zijn stof neen komen, zei de man.
0: Na dan vertel, wie weet dat alles? Wanneer bist du hier neen gekomen en wat hast du hier gedaan?
1: Hij fang aan te vertellen. Als de man dan nog zegt dat hij de Bibel in zijn arm houdt.
0: Ach, en dan wist nog zo dun als van de vrouw best. Jojo, zo'n jongens zijn het. Gwaschtommel bist du, een rechtje gwaschtommel. Aber jetzt hat die Polizei al ongerupt. Die waren voets hier zijn.
1: Dan zag ik al dem Auto van de Polizei komen. Des man jint Rüta, wie reus den, wois met de hond, ne de stoel, wo Theodor zot, en kom met Nenner.

En wie worden ook een nieuwe Tjarpatrie? En in de openbaring, kapitel 21, zegt een stot zo. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wils de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, aber du erst ook geen meer meer. Dan zag ik Johannes de helle stot, dort nieuwe Jeruzalem, van Gott uit dem hemel raufkomen, als een uitgestroomde bruid reid voor ihren Mann. En ik hier een lüde stem van hemel zei, kijk mal, nu is Gott zijn woning mank mensen. En hij wordt met Antwoord wonen, en zij worden zijn volk zijn, en Gott zelfs wordt met aan zijn, en er Gott zijn. En Gott wordt aan alle tronen van de uwe wäsche. Door wordt geen dood, oder treur, oder hiele, oder weideo meer zijn. Wils wordt verhevia, is verschwongen. En dan zei die op dem troon zat, kijk hem op, ik merk alles niet. En hij zei te mij, schrijf, wils deze weer zijn voorhoofdig en op te verloten. En hij zei te mij, dat is je woorden. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eind. En wer daarstig is, dem wil ik rechtlich en hem sonst van dat woord uit de levenskwaal te drinken geven. Wer im Kampf bestohlen bleibt, wird hat aller over, und ich war sein Gott sein, und er wird mein Sehen sein. Wenn wir so eine Versprechung aus dort haben, dann können wir auch alle mit einem großen Verlangen lernen und immer Hoffnung haben.

är så stått hos inne gänga. Van de helja gest eva junt komme vårt, vår je kraft kriget, je våra dande zeugesene, en Jerusalem, dan en gans Judea, dan en Samarien, en dan eva de ganze welt. De har dem de armtje hiet, dei vårt an de armt enbringe. En van dei armt lesen wir in Offenbarung Kapitel 7. Ik lees nu van vers 9 wat Johannes zijn kon. Als dit eva weer, zag ik uit alle rassen, alle volksstämme, sproken en mensen, een schoor, een menge de Chinatale kon, ver dem troon bij dat lam en witte kleiderstone met palmaster en heng. En de schreeuwen met luider stem, onze raden komt van onze God, die op hem troon zit, in van dat lam. En alle engel stonden om den troon, en om de älteste, en om de feiertieren. Die vallen ver dem troon op hun gezicht, en beden God aan en zeiden, Amen. Zeeën in Herrlichkeit, in wijsheid, in dank, in eer, in kracht, in gewalt, geheert onzem God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dan antwoord einer van de älteste en zei tot mij, wer zijn deze en de witte kleider en van waar komen die? En dan zei ik tot hem, haar dat weetst u. Dan zei hij tot mij, dit zijn die uit de grote vervolging gekomen zijn. Die hebben ihre kleider en bloed van lam klaar wit gewaschen. Daarom zijn ze voor God zijn troon en deine am dag en nacht in zijn tempel. En die op den Thron zet, wat mank aan wonen. Die zal nicht meer hungeren, ook nicht meer darsten, en da wordt ook nicht meer de zon oder irgendeine andere het even aankomen. Denn dat lam met hem op den Thron wordt aan weide in de levende wutachwale leiden, en God wordt aan alle tronen van de oer gewaschen. Ik vroeg, is dat een goden recht? Nun sündenvoll versprach Gott all den Erlöser. Nur der Sintflut versprach Gott, solang aus der Erde steht, wird Utsut und Arnt nicht abhören. Durch ging dort am Säen und Arnte, wird wie zum Leben hier auf das Erdbrücke. Und dort gab Gott viel verschiedene Anweisungen und Verordnungen. Jesus redet noch von einer anderen Arnt, der geistliche Arnt. Dat mensen dat heil en Christus hieren en aannemen. Dat is de arend, de grote arend. En voor die arend velen hier op de aarde de arbeider. En deswegen deze bed, dat God de arbeider schijkt, de arend en te brengen. Bed doch den haren, dem de arend geheert, arbeider te schijken, de arend en te brengen. Liebe Tauhira, mit dieser Aufforderung verabschiede ich mich nun und sage Gott mit Jünd